Ek vertaal Fritz en Frans dit chieste wat mi metgedeeld word. Gustav en Zinefru woonden in Paraguay en Willi en Zinefru woonden in Bolivien. Ze schreven zich taub en wann ze kunnen dan wordt af en toe nog even van taub gereed. Een dag komen Gustav en Zinefru naar Bolivien om zijn vriendschap te bezeken. En bereid haf Gustav dort met Willi dat ze zo om halven vermiddag bad end komen worden. Wils deze jaast van Paraguay komen en alle man in Paraguay emma mate oder terere drinkt, as Willi dat zo dat zijn vriend Gustav wordt unbedingt wel om vermiddag mate drinken. Willi jet moutig en het check nan en zat den titel met Wouter op m'n oven op en laat Wouter heit merken. En werkelijk, bad Gustav in zine früh bad entzend, hadde dat Wouter al heit in em termo nan je guten. Hij had ze goa mate opgezat. De mumpjes kamen bieten op m'n hof en een vertal en gingen dan den Blumengarten bezoin. Willi en Gustav gingen ungerem Schottendag nunja en Willi funk an ente schenken. Eerst zieg Willi uit een bombilla oder piep, en no dem dat meia heit het woeter abgegoten wier het bad Gustav. Na jo, so sollten de bed door een schlobberden mate, bad de frühes endlich iwer deel komen. Als Willi zine früh dat zag, tiet ze sich en seed, na men, zet ook nog Willi, dat du wirst mate drinken, dat staunt me doch. Gewöhnlich hältst du nischt van zound. En Willi antwoord, na heia, ik dacht, wils deze jaast uit Paraguay komen, würden ze dort veel wit achten, wann ik mate absaad. En doormat zeed Gustav zine früh, na, Gustav, en ik dacht, emma die leichst nicht mate, wat's me dit? Na, zeed Gustav, en wist nicht goed wat te zijn. Ik wil Willi nicht beledigen, en door wie een zeer ik nischt, als ik zag dat hij alles reingemerkt had.

Weet je de antwoord? Wanneer je schnijf naar zijn vrouw harchen, daar weet je de antwoord niet zo. Hij vroeg, wanneer wie ons hingen we eens bejenen, wie is dan dat wietste af van Mexico? Nou, wanneer we ons bejenen, dan zijn we toch wel bij het gelijke wiet af van Mexico, niet zo?

0: to ans program tis am he. Dit as de brei radio sai ha pai dai ab 105.9 FM.
1: Je horchen nur dat program tis am he. De gost redner as Alfriesen am ester ne fred ans metadoil wat hoy am leben geliert haft. Mal Funk Alfriesen on von der Thema Frind sein. Wo kann wir Frind merken? Wo kann wir Frind sein? Und sind wir auch Frind an unsere Kinder? Von der auch vertelt er wieder davon.
2: So, wo do wir unsere Frind behandeln? Wenn wir manchmal sagen, wir haben später das Gehirn und er sagt, du hast einen Kaffee. Was do wir mit unserer Frind, wenn der einmal das Kuffel utdampelt für euch like. Was tun wir, wenn die uns was fragen, zum Verantwortung? Was tun wir, wenn die in Gerda Verlust haben hat? Well, weil wir unsere Kinder korrekt zu Staat behandeln. Und wenn wir das tun, dann wollen wir antworten, dass die Kinder die Welle dort, was wir wieder gleichen. Wir haben, dass die unsere Freunde sind. Junge Menschen, die brauchen Freunde, was ihnen können helfen, den ihr im Bett wehren. Denn ihr wollt vielleicht wo ihr watchen tun, Zeitung wat ze zingen doen. Iemand wat ze hier van de wereld niet kennen. Alles in de dingen staat. En vriend is zo na. Wat een naam komt. Van de ganse wereld eruit moet uit. Dat is een vriend. Kijk wie aan de jonge mensen. Zo'n vriend zijn. Wie valt nog bij dan als een jong bij de schuld. Zo'n grote temper tantrum schmiedt hij. En ik help hem daaruit. En hij wil me nu hier. Tiet over goto durch. Hij wordt van eenmaal aan dat hij kan zich ganz sicher sperren bij mij. Dat hij wil niet met zo'n zaken staat wegkomen. Niemals. Wie doen er manchmal rollen spelen? Ik weet niet of je een kind had je hier met een baby reden, wanneer ik al opgewassen ben. En dat je veld ons niet zei. Of ik leef dan alle manchmal in beten anderen zijn rol spelen. Bloost hem dat wie wat je er verwaarts brengen. Wie hebben manchmal zo'n puppets. En durch die Puppets, die wir denn ja sagen, wird wie gut keine andere sagen. Und so, manchmal, die wir mit negativen Dingen oder Fehlungen, so ist euer, und wenn wir mit beleidigt sind, und alles in der Stadt, die wir manchmal ein bisschen in den Stich gehen, wenn wir mit eine andere Rolle spielen. Und manchmal, die wir dir auch helfen. Wir sind verschiedene Rollen, die Ältere können spielen. Eine Rolle ist, wenn wir so eine Menschen sind, die alles wollen, immer, either dat's recht oder dat's arrecht sein. En das was kein Mädelruim dazwischen. En wie sei die Kinder, die sollen dit tunen, die sollen nicht dort tunen. Wie dann alles was korrekt regieren. Sondern so älter sind te veel. En das nicht immer arrecht. Wie man mit einem Mädelsteck von all of dit. En manchmal sind wir bloß so, wat er wel ganz Kontrolle haben. En dann geben wir Ordas. En manchmal ist er recht. Aber nicht immer. Und dann rechne ich mit dem Kind, was korrekt hat. Und wenn die man einmal hielen, dann wieder wo in der Kirche sind, dann sagen wir, das ist nicht im Hielen, sie muss stellen. Und dann haben wir hauptsächlich die Kinder in unserer Control-Section. Und manchmal ist es reich. Aber ich glaube, ich will bloß wel haben, dass wir alle mit beobachten, dass es verschiedene Wege von den Anchecken. Manchmal dann will wir die Rechter sein. Alles muss reich sein. En wie proeven dat kind te wezen, dat kind is aardig. En je deed dat volgende en scheiden verder en je eend wat heeft geheerd. En dat valt me dan zo bij dat mijn papa dan je terughoudig afpraat tot ons kindje, want hij zo'n veel gemaakt had. In fact, dus ik vertel je de geschicht van mijn broer Ebers, hij acht weer. En dan deed papa afpraat, dat verder alle ons. Wel, wat van zwaard had het van mijn broer? Wel, jaren later, dat hij in Flint Flan, nu in Manitoba, deed hij schoolholen. En hij had een grade 8 klas. En dan had hij een dag tot de grade 8 studenten wat gezegd. Wat er niet reicht weer. Dat wist hij dat weer niet reicht. En zo daarna liep hij wakker. En dan ploog dat gewissen. Wat hij God zei door een nacht. Ik wil morgen in mijn eerste klas met de studenten. Wat afpraken en een vraag te mij dat te gaan houden. Zo, dan kan hij sloppen. En de volgende dag is de klas tieners opgekomen. Dan zegt hij tot de klas, gisteren zei ik dit en dit en dit. En dat is aanrecht. En hier is wie dat aanrecht is. En ik wende dat je studenten willen dat een jun hoort kunnen vinden. To me vergeven voor dat. Because me dat het leidt. En ik praag het af. Dit is alle met net kappen. En hij bedankt zich. Hij zei dat hij had al God gevraagd om vergeven. Hij deed dat bij dat tien foto's een bijspel bij je was. En dan. Na de klas komen vijf studenten naar arm en zeiden dit. Mr. Friesen, die wisten dat du wirst een wundervolle leraar. Maar we hadden niet gewist dat du zo wundervoll wirst. Ken je dan niet geroofd dat je op ons van deze stad true wat ik leven dan? Dat je in de hecht en leren wordt en welke kracht ze stad zijn. Wie zijn manchmal zijn neven elderen? Wie zijn beter als onze Kenia? Wie geloven wij te rein alles beter? En wie doen het meest die druk? Wat is jammer. Dat is een something wat we niet beter weten. En dan mogen we die andere rammen ons sperren. Dus wenn zij met je ring zijn. En niet je dit kennen, niet dat kennen. We doen niet een strofe met onze weer. Dat passiert meestal eind. Ze weten niemals wanneer we antwoorden waar we met een schop het woord geven. En dan zijn personen wat er geloven wie rein alle antwoorden im leven haar. En dan wel wie een wiese bewijs wie zijn. En dan wel wie dan met een predien, den amma rood geven. Mijn zin die, wie saas, nee, 15, en dan bracht hij mij een schmacka poster in beeld. Hanker dat mijn office daar aan. En dat wie een beeld van woon een langhooie witte kaart op een jengelstil zette die. En die had brillen aan. En boven wie hem probeerde, dat zei, je hebt het recht, mijn wijsheid te krijgen. En dan bedankte ik me voor dat. En dan vroeg ik hem, heb je wel wat bijzonders te met zijn? Wel, hij dacht was manchmal dat ik geloof dat ik weer zo wijs, dat de andere mensen moesten die wijsheid ook kunnen krijgen van mij. En manchmal dan weer zijn ik reed om de wijsheid te nemen. Ik zei, dat is een goede point. Ik wil me dat proberen met te beïlen die lijn. En dan hebben de elderen wat een beetje, alle dingen wat de kinderen wichtig zijn, kunnen ze een beetje klaar te maken. Wanneer de kinderen feilen, beste feilen gaan, zeggen, oh nee, dat wordt niet zo slim zijn. Wanneer de kinderen bedoeld zijn, dan wordt, no, dat wordt alle uitschaffen. Dan heb ik even zorgen niet. En dan, dat we bloos zijn, die twint kennen met de ziet, brengen, wassen en dan met onze arbeid weer. We geven de kinderen een ganz klare feiling, we hebben niet tijd voor ons dit kinderen. Want we really zullen tijd nemen. Zijn we kind in de uur checken, te zijn wat dat ze reicht via. Ik weet nog niet wat vertalen. We hebben vrienden, dus er twee jongens, weer de krachtste ouders, onze oudste twee kinderen. En nu weer die oudste jongen, een half jaar oud, slechts 12. En die had hij alleen gezien in de sloopstof. En met eenmaal een nacht, dan zit hij door wat in de ark. En hij had nog niemals eer gezien. Hij geduld zich. Jenke dan zien de man en papa in de sloopstof. En ze wonderde wat hij daar deed. Hij zei, hij angstig. Nou, zag zijn vader, die was een grote jongen, nu kom maar terug. En wanneer die gruwde is, dan zei hij Jezus aanbeden. Hij deed dat op drie nacht later. Dan kwam de vader naar de elder in de sloopstof. En dan zag de mama te papa, ik geloof, du hast beter de Jezus met hem op de stof. Gaan ze op de stof. En dan zit de jong door, er zit de vader door. En de ark door speelt met zijn vriend in de ark ram. En dan zag de vader, wat zei hij, neemt de jongen die de hand en zegt, wanneer dat passeert, dat we ons bloos voet op knieën zaten, en dan wel we in Jezus zien noemen, en door zijn kracht, dat denk voet zetje, dat hij niemals waar wat terugkomt. Dat is het op. Op Ludus. Zodat hij het hier kan. En dan is hij de ogen opmogen, en dan weer dat denk waar, en dat komt niemals waar terug. En dan leert de jonge jong dat, en nu staat een voorraad, nu dat hij dat zelfs je denkt, want zijn soort verkent. Ik leid dat iemand als een kind leren, dat zijn dingen dat niet bloos om te zien zijn. Ja, was je al groter jong. No, dat kan ganz dieper zijn als dat. En dan zijn we manchmal zo'n elder wat dat moet kraak wel met tussen psychiatrist, moet als een kind moet bloos uitvragen, moet een 100 vragen vragen, wat zijn beetje krubbelig loten. Ons elder had een vriend, wat een jonge jonge wie. Und der Freund sagt mir zu Elroy, ich wohne manchmal meist nicht in den Unkastest zu kommen. Seine Mama dort wie so ein Psychologist. Sondern was Menschen erbringen, wird wohl nur denken, utgrove und nennpuchse oder was immer. Einmal will utfinden, was das reich wir. Und dann sagt er bloß zu Elroy, ich bin einmal fair an meine Mama, sagte. Sie sagt, eine sie dasht, ich eine andere. Und dann checkst du mich so an und sagst, Patrick, bist du okay? Hast du einen guten Tag? Hast du was, was ich schwor? Und er sagt, hey, also, you need to second. Er sagt, oh, ob ihr frei zu haben, wie ich von das. Sie sagt, ich muss gehen, Homework tun, eine Schularbeit tun. Er sagt, mir ist es schlecht, dass ich bloß 5 Minuten komme, wie ich noch das sagte. Und dann habe ich genug gehört. Und dann sagt Elroy zu Arm, habe ich früher zu meinen Papa davon zu reden? So, die kann zu deinen Eltern davon reden? Oh, dann war es mir bloß ein Dollar in Frau. No. Ich lebe euch zu Wort. Ich habe mich bloß früher, dann war ich Papa dazu ein. So, dann seht Elroy mich dort. Und dann krollt wieder die Liedhahn zu Fassbar. Und dann lebe ich mir zu reden, und dann frug ich die Tante, als sie wisst, was 17 Jahre alt war, 16 Jahre alt, manchmal vertrüben. Ich frug, in der Vorder hörst du ja, ich frug, der Junge manchmal schwind, nur irgendwas weichwäsche, und sag, ja, für Utrecht, ich weiß, die Schule aber tun. Sag ich dir vor, aber es führt, ja, der jeder irgendwas. Weit je zu Wort, der das hat? Und der hat Schule aber. No, sehr ich. Nicht davon. Sure, hab ich mit Arbeit. Aber das kann ich gut Leute tun. Er hat dadurch, dass seine Mama am rein ganz ausfragen hat, weil er meist krank redet. Wenn sie dort wird abhören, und wird wohl mutig von denen reden, was im Leben passiert, und vertellen, was Arthur gewonnen hat, und wenn dem Jungen bei Tag leidt, dass dem können sie ihnen ihr Danke zurückblättern. Dann wird er vielleicht besser schaffen. Dann wird der Junge vielleicht länger bleiben. Und sie sagt, nun soll sie nicht dem Jungen davon anreden, soll bloß mal am ändern, denn ja. Nicht am beschuldigt, hey, auf ihn, was gesagt zu uns Elroy. Und dann, about einen Monat later, dann sagte Patrick zu Elroy, Dankeschön, das schafft doch ganz anders bei uns. Manchmal wird uns bloß wie ein anderer mit Treich haben, zu so einer Dinge stehen. Well, ich glaube, ich soll eine Krach da Pause machen und dann morgen vielleicht wieder Strich holen. Wer wir beten. Himmlische Vater, ich danke dir, Vater, dass du uns hast Kinder gegeben. Ich danke dir, dass du hast die Kinder älter gegeben. Aber ich danke dir nach über alles, dass du dein Sehen geschickt hast, um uns zu leisen von Sünde, von Schwachheit, von denen, was uns nicht vorwärts bringen, denen, was nicht die Nummer verherrlichen. Dass du uns die Kost vergeben, dass du uns Kost Kraft geben, um dich bestärken, und dass wir uns in den anderen abbauen. Help uns dann dort zu tun, in Jesus' Namen. Amen.